Nieuw. Kings of Leon. Kings of Leon. My whole world. My whole world. Dit is jouw Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Zandvoort. Roulette FM.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrij kwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemenenco.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemenenco.nl. Riemenenco.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Altijd in de buurt.
6: Roulette FM.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
8: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Over de oorzaak is nog niets bekend. Halverwege de nacht was het vuur in Almere weer onder controle. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, eerst veel zon, later meer wolken, maar blijft wel droog en een graad of 20.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
6: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
5: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
7: I'm never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
5: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
9: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Colette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem, of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding dragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. Er is groen licht voor de bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland. Het Amerikaanse Eli Lilly wil in Katwijk een fabriek bouwen waar diabetes en afslankpillen gemaakt gaan worden. De gemeenteraad van Katwijk stemde gisteravond in met het plan. Het weer. Vanochtend zon, in de middag wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Alleen hier hoor je alles. Alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM. Let's go.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Het vakantiefestival komt er weer aan.
3: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
8: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
11: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
12: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
11: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
13: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen, wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
11: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op 1 na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is 1 graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 korte files in het midden van het land. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N801 Otterlo richting Barneveld voor Ede, ook daar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de beeld is dit
16: Roulette FM.
0: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM Agenda.
1: Crossroad is een tweedaags festival dat draait om ontmoeting en verbinding met muziek, verhalen en bijzondere activiteiten. Zaterdag kun je op Landgoed Zonheuvel in Doorn om 12 uur, 2 uur en 4 uur luisteren naar verhalen van bewoners en organisaties uit verschillende culturen tijdens de Maarten Mantelwandeling. En tussen 4 en 5 uur is Landgoed Zonheuvel het decor voor de aanstekelijke interactieve workshop African Talking Drums van Dr. Ulupemi Uludare. De deelnamekosten voor de workshop €5. Hospice De Wijngaard opent zaterdag de deuren voor het publiek. Tussen 2 en 4 uur kan iedereen binnenlopen in het hospice in Bos en Duin. De middag is bedoeld voor omwonenden en geïnteresseerden in het hospice, maar ook voor mensen die de wens hebben als vrijwilliger aan de slag te gaan. Om 2:30 komen twee deskundigen aan het woord. Geestelijk verzorger Jacob van der Wal en kaderarts palliatieve zorg Henny Luchten. Hospice De Wijngaard vind je aan de Denneweg 2 in Bos en Duin. Jean Cole schreef jarenlang voor talloze artiesten, maar tegenwoordig alleen voor zichzelf. Hij kan met een liedje eerst zijn eigen hart breken en dan dat van zijn toehoorders, om daarna samen een beetje te genezen van dat gebroken hart. In de liedjes van Jean Cole vind je sporen van Jacques Brel, Wolf, Bierman, de dansbare muziek uit Zuidelijk Afrika en Zuid-Amerika en zelfs een beetje Bach en de Beatles. En natuurlijk wat zachte wijsheid van Leonard Cohen. Jean Cole treedt zaterdag om 8 uur op in het Torenlaan Theater aan de Torenlaan 38 in Zeist. De entreeprijs is €15. Wil je je laten verrassen door de veelvormigheid en veelkleurigheid van paddenstoelen? Ga dan met de gidsen van IVN De Beeld mee op pad om te kijken op het landgoed Eikenstein in Maartensdijk. Paddenstoelen zijn er het hele jaar door, maar de piek ligt toch duidelijk in de herfst. De start van de paddenstoelenwandeling is zondag om 11 uur tegenover boerderij Eikenstein aan de Eikensteeg 13 in Maartensdijk. De deelname is gratis. Informatie op iviendebeeld.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de één na snelste. Het weer, in het noorden en midden mogelijk dichte mist. Later vanochtend zon, in de middag wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemenco.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemenco.nl. Riemenco.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
7: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
10: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
0: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
11: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
0: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A27 Almere-Utrecht voor Eemnes 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Babette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem, of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Opijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers COA heeft een vergunning aangevraagd om het pand aan de professor Bronkhorstlaan in Bilthoven geschikt te maken voor noodopvang. Deze aanvraag staat los van het plan voor de vestiging van een regulier asielzoekerscentrum. Omdat de noodopvang niet past binnen de bestaande regels van het omgevingsplan, is een vergunning voor een zogenoemde buitenplanse omgevingsactiviteit nodig. De gemeente beoordeelt de aanvragen op zaken als verkeer, leefbaarheid, veiligheid, natuur en andere gevolgen voor de omgeving. De Bilt benadrukt dat zij tegelijkertijd op verzoek van de Raad aan de randvoorwaarden en wegingscriteria voor noodopvanglocaties werkt. De beoogde locatie in Bilthoven zal daarom ook in de Raad getoetst worden voordat er een besluit genomen wordt voor de vestiging van 140 asielzoekers. De gemeente Wijk bij Duurstede geeft de trouwstoelen van het oude stadhuis aan de markt gratis weg aan de inwoners. Op deze stoelen werd jarenlang het jawoord gegeven. Het oude stadhuis is vorig jaar heropend na een lange renovatie. Daarbij zijn de oude trouwstoelen vervangen. Deze worden nu dus weggegeven. Inwoners die er een mooie bestemming voor hebben, mogen de trouwstoelen volgende week woensdag komen halen. Hiervoor geldt wie het eerst komt, die het eerst maalt. Hoe kunnen fietsroutes zo worden ingericht dat zij niet alleen veilig zijn, maar ook bijdragen aan gezondheid en welbevinden? Met die vraag is een nieuw onderzoeksproject binnen de provincie Utrecht gestart, uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. De provincie zet sterk in op de fiets als duurzaam en gezond vervoermiddel. Toch worden fietsroutes niet door iedereen als even veilig ervaren. Met name vrouwen en meisjes voelen zich soms onveilig, bijvoorbeeld in fiets- en voetgangerstunnels. Ook blijkt dat veel mensen vermijden om in het donker te fietsen vanwege gevoelens van onveiligheid. Het onderzoeksproject richt zich op doorfietsroutes en andere belangrijke fietsverbindingen. Daarnaast wordt gekeken hoe de inrichting van de omgeving kan bijdragen aan meer fietsgebruik, veiligheid en mentale gezondheid.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de A27 van Almere naar Utrecht. Voor Eemnes zijn opruimwerkzaamheden aan de gang bij de afrit. Die is ook dicht. Zat 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Het vakantiefestival komt er weer aan.
3: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdvoorhemd.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
8: Gevonden!
9: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
10: Altijd in de buurt.
11: Roulette FM.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij 2 schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer 2 schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van 1 graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

politicus Marco Bakker, waarvan een roddelblad beweert dat hij de vader zou zijn van Herman Brood, maar dat blad is getroubleerd. Want Brood rijdt in een Capri en niet in een Kadett. Geloof me, Marco zingt alleen met Willeke een duet. Hihi, van 5 naar 4 gestegen, de zangeres zonder naam. Als zij de hoge zee's

dat is toch ook wat. Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder de vrouw over spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik beloof u, morgen wordt het beter.

0: Roulette FM Agenda.
1: Crossroad is een tweedaags festival dat draait om ontmoeting en verbinding met muziek, verhalen en bijzondere activiteiten. Zaterdag kun je op Landgoed Zonheuvel in Doorn om 12 uur, 2 uur en 4 uur luisteren naar verhalen van bewoners en organisaties uit verschillende culturen tijdens de Maarten Mantelwandeling. En tussen 4 en 5 uur is Landgoed Zonheuvel het decor voor de aanstekelijke inactieve workshop African Talking Drums van Dr. Ulupemi Uludare. De deelnamekosten voor de workshop €5. Hospice De Wijngaard opent zaterdag de deuren voor het publiek. Tussen 2 en 4 uur kan iedereen binnenlopen in het hospice in Bos en Duin. De middag is bedoeld voor omwonenden en geïnteresseerden in het hospice, maar ook voor mensen die de wens hebben als vrijwilliger aan de slag te gaan. Om 2:30 komen twee deskundigen aan het woord. Geestelijk verzorger Jacob van der Wal en kaderarts palliatieve zorg Henny Luchten. Hospice De Wijngaard vind je aan de Denneweg 2 in Bos en Duin. Jean Cole schreef jarenlang voor talloze artiesten, maar tegenwoordig alleen voor zichzelf. Hij kan met een liedje eerst zijn eigen hart breken en dan dat van zijn toehoorders, om daarna samen een beetje te genezen van dat gebroken hart. In de liedjes van Jean Cole vind je sporen van Jacques Brel, Wolf Bierman, de dansbare muziek uit Zuidelijk Afrika en Zuid-Amerika en zelfs een beetje Bach en de Beatles. En natuurlijk wat zachte wijsheid van Leonard Cohen. Jean Cole treedt zaterdag om 8 uur op in het Torenlaan Theater aan de Torenlaan 38 in Zeist. De entreeprijs is €15. Wil je je laten verrassen door de veelvormigheid en veelkleurigheid van paddenstoelen? Ga dan met de gidsen van Yvienne de Bilt mee op pad om te kijken op het landgoed Eikenstein in Maartensdijk. Paddenstoelen zijn er het hele jaar door, maar de piek ligt toch duidelijk in de herfst. De start van de paddenstoelenwandeling is zondag om 11 uur tegenover boerderij Eikenstein aan de Eikensteeg 13 in Maartensdijk. De deelname is gratis. Informatie op yviennedebilt.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: met de FM Regio Nieuws.
1: Utrechtse Heuvelrug gaat mogelijk meedoen aan een regionale samenwerking van gemeente, waterschappen, de provincie en omgevingsdienst om schadelijke stoffen in het water terug te dringen. Hiervoor gaat het college de overeenkomst grip op indirecte lozingen onder voorbehoud ondertekenen. Met de gezamenlijke aanpak willen de betrokken partijen verontreinigingen zoveel mogelijk bij de bron voorkomen. Het gaat hierbij om vergunningsverlening, toezicht en handhaving. Ook worden bedrijven gestimuleerd zelf maatregelen te nemen om vervuiling te voorkomen. Op deze manier wordt er bijgedragen aan schoner water en een gezonde leefomgeving. De ondertekening is onder voorbehoud omdat de gemeenteraad in november nog een besluit moet nemen over de nieuwe begroting. Daarin wordt het benodigde structurele budget voor toezicht en handhaving meegenomen. Provinciaal gedeputeerde Van Schie gaat met gemeenten overleggen over voorrang van huisvesting voor buitenlandse buschauffeurs. Die toezegging deed hij omdat er zorgen zijn over de uitzendbureaus die momenteel voor onderdak zorgen van deze werknemers van Transdev. Transdev is het busbedrijf dat voor UOV diverse buslijnen in de provincie organiseert. Het bedrijf kampt met grote personeelstekorten en lost dat op met de inhuur van internationale chauffeurs. Zij worden door uitzendbureaus geworven en gehuisvest. Transdev heeft zo'n 120 buitenlandse chauffeurs in dienst. Zij komen uit landen als Polen, Spanje, Tsjechië en Griekenland. De angst heerst dat deze werknemers dakloos raken als zij onverwacht ontslagen worden. De gemeente Bunnik organiseert dit seizoen samen met Meer Bomen Nu 3 oogst- en uitdeeldagen. Inwoners en ondernemers kunnen dan een gratis boom of struik ophalen. De eerste oogst- en uitdeeldag staat gepland op woensdag 4 november in Oudijk. In de ochtend worden verschillende bomen en struiken geoogst en in de middag staan ze dan klaar om te worden opgehaald. Meer Bomen Nu zoekt voor deze dagen ook vrijwilligers die willen helpen met het oogsten en uitdelen van de bomen en struiken. Er is daarbij geen kennis van groen nodig. Enthousiasme is genoeg.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: In de buurt. Roulette FM.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
9: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geef je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem, of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen Vol Verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Opijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding dragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers COA heeft een vergunning aangevraagd om het pand aan de professor Bronkhorstlaan in Bilthoven geschikt te maken voor noodopvang. Deze aanvraag staat los van het plan voor de vestiging van een regulier asielzoekerscentrum. Omdat de noodopvang niet past binnen de bestaande regels van het omgevingsplan, is een vergunning voor een zogenoemde buitenplanse omgevingsactiviteit nodig. De gemeente beoordeelt de aanvragen op zaken als verkeer, leefbaarheid, veiligheid, natuur en andere gevolgen voor de omgeving. De Bild benadrukt dat zij tegelijkertijd op verzoek van de Raad aan de randvoorwaarden en wegingscriteria voor noodopvanglocaties werkt. De beoogde locatie in Bilthoven zal daarom ook in de Raad getoetst worden voordat er een besluit genomen wordt voor de vestiging van 140 asielzoekers. De gemeente Wijk bij Duurstede geeft de trouwstoelen van het oude stadhuis aan de markt gratis weg aan de inwoners. Op deze stoelen werd jarenlang het jawoord gegeven. Het oude stadhuis is vorig jaar heropend na een lange renovatie. Daarbij zijn de oude trouwstoelen vervangen. Deze worden nu dus weggegeven. Inwoners die er een mooie bestemming voor hebben, mogen de trouwstoelen volgende week woensdag komen halen. Hiervoor geldt wie het eerst komt, die het eerst maalt. Hoe kunnen fietsroutes zo worden ingericht dat zij niet alleen veilig zijn, maar ook bijdragen aan gezondheid en welbevinden? Met die vraag is een nieuw onderzoeksproject binnen de provincie Utrecht gestart, uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. De provincie zet sterk in op de fiets als duurzaam en gezond vervoermiddel. Toch worden fietsroutes niet door iedereen als even veilig ervaren. Met name vrouwen en meisjes voelen zich soms onveilig, bijvoorbeeld in fiets- en voetgangerstunnels. Ook blijkt dat veel mensen vermijden om in het donker te fietsen vanwege gevoelens van onveiligheid. Het onderzoeksproject richt zich op doorfietsroutes en andere belangrijke fietsverbindingen. Daarnaast wordt gekeken hoe de inrichting van de omgeving kan bijdragen aan meer fietsgebruik, veiligheid en mentale gezondheid.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: Vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
3: Gevonden!
4: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
5: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
6: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Weel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Weel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Weel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Oranjes hebben eeuwenlang het kolonialisme gesteund en daar ook flink aan verdiend, blijkt uit een groot onderzoek naar het Koningshuis in die tijd. Toch hadden de Oranjes maar weinig invloed op het beleid. Koning Willem-Alexander had zelf om het onderzoek gevraagd. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. De minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Hij blijft erbij dat het om een drugmiddel gaat dat ertoe moet leiden dat drugscrimineel Jos L. wordt uitgeleverd. Het weer, veel zon vanmiddag en een graad of 20. Morgen ongeveer hetzelfde.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk op omroepzout.nl.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Het vakantiefestival komt er weer aan.
3: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
12: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
11: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Korte file in het midden van het land op de A1. Amersfoort richting Apeldoorn. Voor Stroe 5 minuten vertraging. Er staat 4 kilometer file. En op de N331 Zwolle richting Emmeloord. Voor Zwartsluis 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
0: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Agenda.
1: Crossroad is een tweedaags festival dat draait om ontmoeting en verbinding met muziek, verhalen en bijzondere activiteiten. Zaterdag kun je op Landgoed Zonheuvel in Doorn om 12 uur, 2 uur en 4 uur luisteren naar verhalen van bewoners en organisaties uit verschillende culturen tijdens de Maarten Mantelwandeling. En tussen 4 en 5 uur is Landgoed Zonheuvel het decor voor de aanstekelijke interactieve workshop African Talking Drums van Dr. Ulupemi Uludare. De deelnamekosten voor de workshop €5. Hospice De Wijngaard opent zaterdag de deuren voor het publiek. Tussen 2 en 4 uur kan iedereen binnenlopen in het hospice in Bos en Duin. De middag is bedoeld voor omwonenden en geïnteresseerden in het hospice, maar ook voor mensen die de wens hebben als vrijwilliger aan de slag te gaan. Om 2:30 komen twee deskundigen aan het woord. Geestelijk verzorger Jacob van der Wal en kaderarts palliatieve zorg Henny Luchten. Hospice De Wijngaard vind je aan de Denneweg 2 in Bos en Duin. Jean Cole schreef jarenlang voor talloze artiesten, maar tegenwoordig alleen voor zichzelf. Hij kan met een liedje eerst zijn eigen hart breken en dan dat van zijn toehoorders, om daarna samen een beetje te genezen van dat gebroken hart. In de liedjes van Jean Cole vind je sporen van Jacques Brel, Wolf, Bierman, de dansbare muziek uit Zuidelijk Afrika en Zuid-Amerika en zelfs een beetje Bach en de Beatles. En natuurlijk wat zachte wijsheid van Leonard Cohen. Jean Cole treedt zaterdag om 8 uur op in het Torenlaan Theater aan de Torenlaan 38 in Zeist. De entreeprijs is €15. Wil je je laten verrassen door de veelvormigheid en veelkleurigheid van paddenstoelen? Ga dan met de gidsen van IVN De Beeld mee op pad om te kijken op het landgoed Eikenstein in Maartensdijk. Paddenstoelen zijn er het hele jaar door, maar de piek ligt toch duidelijk in de herfst. De start van de paddenstoelenwandeling is zondag om 11 uur tegenover boerderij Eikenstein aan de Eikensteeg 13 in Maartensdijk. De deelname is gratis. Informatie op iviendebeeld.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Jette FM Regio Nieuws.
1: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers COA heeft een vergunning aangevraagd om het pand aan de professor Bronkhorstlaan in Bilthoven geschikt te maken voor noodopvang. Deze aanvraag staat los van het plan voor de vestiging van een regulier asielzoekerscentrum. Omdat de noodopvang niet past binnen de bestaande regels van het omgevingsplan, is een vergunning voor een zogenoemde buitenplanse omgevingsactiviteit nodig. De gemeente beoordeelt de aanvragen op zaken als verkeer, leefbaarheid, veiligheid, natuur en andere gevolgen voor de omgeving. De Bild benadrukt dat zij tegelijkertijd op verzoek van de Raad aan de randvoorwaarden en wegingscriteria voor noodopvanglocaties werkt. De beoogde locatie in Bilthoven zal daarom ook in de Raad getoetst worden voordat er een besluit genomen wordt voor de vestiging van 140 asielzoekers. De gemeente Wijk bij Duurstede geeft de trouwstoelen van het oude stadhuis aan de markt gratis weg aan de inwoners. Op deze stoelen werd jarenlang het ja-woord gegeven. Het oude stadhuis is vorig jaar heropend na een lange renovatie. Daarbij zijn de oude trouwstoelen vervangen. Deze worden nu dus weggegeven. Inwoners die er een mooie bestemming voor hebben, mogen de trouwstoelen volgende week woensdag komen halen. Hiervoor geldt wie het eerst komt, die het eerst maalt. Hoe kunnen fietsroutes zo worden ingericht dat zij niet alleen veilig zijn, maar ook bijdragen aan gezondheid en welbevinden? Met die vraag is een nieuw onderzoeksproject binnen de provincie Utrecht gestart, uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. De provincie zet sterk in op de fiets als duurzaam en gezond vervoermiddel. Toch worden fietsroutes niet door iedereen als even veilig ervaren. Met name vrouwen en meisjes voelen zich soms onveilig, bijvoorbeeld in fiets- en voetgangerstunnels. Ook blijkt dat veel mensen vermijden om in het donker te fietsen vanwege gevoelens van onveiligheid. Het onderzoeksproject richt zich op doorfietsroutes en andere belangrijke fietsverbindingen. Daarnaast wordt gekeken hoe de inrichting van de omgeving kan bijdragen aan meer fietsgebruik, veiligheid en mentale gezondheid.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Bonusan Collageen Tripeptidecomplex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptidecomplex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim €500 miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land wordt het langzaam maar zeker drukker op de weg. De meeste vertraging op de volgende twee wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. En de A6 Muiden-Lelystad. Daar gebeurde een ongeluk tussen Lelystad Airport en Lelystad. De weg is dicht. Omrijden kan via Amersfoort, Zwolle over de A1 en de A28. Maar dat kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Twente FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem, of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen Vol Verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half drie gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding dragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Leuk!

0: Regio Nieuws.
1: Utrechtse Heuvelrug gaat mogelijk meedoen aan een regionale samenwerking van gemeente, waterschappen, de provincie en omgevingsdienst om schadelijke stoffen in het water terug te dringen. Hiervoor gaat het college de overeenkomst grip op indirecte lozingen onder voorbehoud ondertekenen. Met de gezamenlijke aanpak willen de betrokken partijen verontreinigingen zoveel mogelijk bij de bron voorkomen. Het gaat hierbij om vergunningsverlening, toezicht en handhaving. Ook worden bedrijven gestimuleerd zelf maatregelen te nemen om vervuiling te voorkomen. Op deze manier wordt er bijgedragen aan schoner water en een gezonde leefomgeving. De ondertekening is onder voorbehoud omdat de gemeenteraad in november nog een besluit moet nemen over de nieuwe begroting. Daarin wordt het benodigde structurele budget voor toezicht en handhaving meegenomen. Provinciaal gedeputeerde Van Schie gaat met gemeenten overleggen over voorrang van huisvesting voor buitenlandse buschauffeurs. Die toezegging deed hij omdat er zorgen zijn over de uitzendbureaus die momenteel voor onderdak zorgen van deze werknemers van Transdev. Transdev is het busbedrijf dat voor UOV diverse buslijnen in de provincie organiseert. Het bedrijf kampt met grote personeelstekorten en lost dat op met de inhuur van internationale chauffeurs. Zij worden door uitzendbureaus geworven en gehuisvest. Transdev heeft zo'n 120 buitenlandse chauffeurs in dienst. Zij komen uit landen als Polen, Spanje, Tsjechië en Griekenland. De angst heerst dat deze werknemers dakloos raken als zij onverwacht ontslagen worden. De gemeente Bunnik organiseert dit seizoen samen met Meer Bomen Nu 3 oogst- en uitdeeldagen. Inwoners en ondernemers kunnen dan een gratis boom of struik ophalen. De eerste oogst- en uitdeeldag staat gepland op woensdag 4 november in Odijk. In de ochtend worden verschillende bomen en struiken geoogst en in de middag staan ze dan klaar om te worden opgehaald. Meer Bomen Nu zoekt voor deze dagen ook vrijwilligers die willen helpen met het oogsten en uitdelen van de bomen en struiken. Er is daarbij geen kennis van groen nodig. Enthousiasme is genoeg.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Charlie Gere. Jennifer. Roulette FM Earcatcher.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
5: Gevonden!
6: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
7: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken. Later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen afrit Lelystad Airport en Lelystad is de weg dicht. Je kan omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Verder oponthoud op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg zijn ze aan het bergen. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Arnhem kan ook omrijden via Barneveld en Apeldoorn over de A30, de A1 en de A50. Dan de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Vanaf knooppunt Velperbroek tot aan knooppunt Grijshoord is de weg dicht. Hierdoor heb je 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Vanaf afrit Hoenderlo heb je 50 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Agenda.
1: Crossroad is een tweedaags festival dat draait om ontmoeting en verbinding met muziek, verhalen en bijzondere activiteiten. Zaterdag kun je op Landgoed Zonheuvel in Doorn om 12 uur, 2 uur en 4 uur luisteren naar verhalen van bewoners en organisaties uit verschillende culturen tijdens de Maarten Mantelwandeling. En tussen 4 en 5 uur is Landgoed Zonheuvel het decor voor de aanstekelijke inactieve workshop African Talking Drums van Dr. Ulupemi Uludare. De deelnamekosten voor de workshop €5. Hospice De Wijngaard opent zaterdag de deuren voor het publiek. Tussen 2 en 4 uur kan iedereen binnenlopen in het hospice in Bos en Duin. De middag is bedoeld voor omwonenden en geïnteresseerden in het hospice, maar ook voor mensen die de wens hebben als vrijwilliger aan de slag te gaan. Om 2:30 komen twee deskundigen aan het woord. Geestelijk verzorger Jacob van der Wal en kaderarts palliatieve zorg Henny Luchten. Hospice De Wijngaard vind je aan de Denneweg 2 in Bos en Duin. Jean Cole schreef jarenlang voor talloze artiesten, maar tegenwoordig alleen voor zichzelf. Hij kan met een liedje eerst zijn eigen hart breken en dan dat van zijn toehoorders, om daarna samen een beetje te genezen van dat gebroken hart. In de liedjes van Jean Cole vind je sporen van Jacques Brel, Wolf Bierman, de dansbare muziek uit Zuidelijk Afrika en Zuid-Amerika en zelfs een beetje Bach en de Beatles. En natuurlijk wat zachte wijsheid van Leonard Cohen. Jean Cole treedt zaterdag om 8 uur op in het Torenlaan Theater aan de Torenlaan 38 in Zeist. De entreeprijs is €15. Wil je je laten verrassen door de veelvormigheid en veelkleurigheid van paddenstoelen? Ga dan met de gidsen van Ivienne de Bilt mee op pad om te kijken op het landgoed Eikenstein in Maartensdijk. Paddenstoelen zijn er het hele jaar door, maar de piek ligt toch duidelijk in de herfst. De start van de paddenstoelenwandeling is zondag om 11 uur tegenover boerderij Eikenstein aan de Eikensteeg 13 in Maartensdijk. De deelname is gratis. Informatie op iviendebilt.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken. Later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. We gaan richting de 80 kilometer file in de regio. Allereerst een afsluiting op de A12, want in beide richtingen is de weg bij knooppunt Grijsoord dicht vanwege een veiligheidsmaatregel. Verder oponthoud op de A12 richting Utrecht. Tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijsoord staat 3 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Op de A50, Os richting Arnhem, tussen Renkum en knooppunt Grijsoord 6 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot slot op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Vanaf afrit Hoenderloo heb je een uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Het vakantiefestival komt er weer aan.
3: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Bonusan Collageen Tripeptidecomplex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptidecomplex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
8: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft, waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De 5 partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De 5 partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er zijn een paar flinke problemen. Zo is de A12 in beide richtingen dicht bij Arnhem. Daar stond een paardentrailer in brand. En de weg is nog steeds in beide richtingen afgesloten. Dat levert ook vertraging op veel omliggende wegen, zoals de A50 van Os naar Arnhem. Tussen de knooppunten Valburg en Grijshoord heb je een uur tijdverlies. Van Apeldoorn naar Arnhem sta je ook voor Arnhem 20 minuten vast. Op de N304 van Ede naar Apeldoorn is de vertraging een half uur tussen Wekerom en Otterlo. En het staat vast op de N325, Duitse grens richting knooppunt Velperbroek tussen Lent en Presikhaaf. Daar ben je 25 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
0: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waar 200 miljoen voor is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie vol overtuiging betrokken was bij het kolonialisme. Vapen wordt in de toekomst een stuk duurder. Het kabinet wil vanaf 2029 accijnzen daarop invoeren. Staatssecretaris Ehrenburg hoopt dat vooral jongeren zo minder gaan vapen. En Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad om de prijs te drukken. Mogelijk stijgt die omdat de Amerikaanse president Trump een exportverbod overweegt op Amerikaanse diesel. Het weer, droog en geregeld zon, het is 20 graden en morgen ongeveer hetzelfde.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de weg, met name in de regio Arnhem, door de nasleep van een brand in een paardentrailer. Van de Duitse grens naar Utrecht heb je bij Arnhem nog een uur vertraging. Van Utrecht naar Arnhem is het oponthoud een half uur. Op de A50 Os richting Arnhem sta je ruim een uur in de file tussen de knooppunten Valburg en Grijshoort. En het loopt op andere omliggende wegen ook helemaal vast. Op de N224 staat file van Arnhem naar Veenendaal. Voor de aansluiting met de A12 doe je er 3 kwartier langer over. Op de N304 van Ede naar Apeldoorn tussen Wekerom en Otterlo een half uur tijdverlies. Op de N310 richting Arnhem sta je tussen Otterlo en Arnhem ook ruim een half uur vast. En je hebt ook een half uur tijdverlies op de N325 van de Duitse grens naar knooppunt Velperbroek tussen Lent en Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Het vakantiefestival komt er weer aan.
3: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
4: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
7: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
8: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
9: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
10: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals 2-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de wegen in het midden van het land. Het staat vooral vast in de regio Arnhem door de nasleep van een brand in een paardentrailer. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je voor knooppunt Waterberg 40 minuten oponthoud. Vanuit Duitsland naar Utrecht sta je bij Arnhem 50 minuten vast. Daar zijn ze ook nog aan het opruimen. De vertraging is dus 50 minuten omdat er twee rijstroken dicht zijn. De A50 Os richting Arnhem heb je 50 minuten vertraging. Dat is tussen de knooppunten Ewijk en Grijshoort. Op de N224 sta je 40 minuten vast van Arnhem naar Veenendaal. Dat is voor de aansluiting met de A12. En je hebt ook drie kwartier tijdverlies op de N325... van de Duitse grens naar knooppunt Velperbroek tussen Lent en Presikhaaf. Het is ook druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. Daar is de vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
15: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Dat was niet voor het eerst. Hij was al eerder op gesprek geweest vanwege het niet bezorgen van post. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Minima rond 10 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog steeds druk op de wegen in het midden van het land. Vooral bij Arnhem doordat de A12 even dicht was na een brand in een paardentrailer. De A12 vanuit Duitsland heb je nu voor knooppunt Grijshoord nog 20 minuten vertraging. De weg is wel helemaal vrij. Op de A50 van Os naar Arnhem sta je voor knooppunt Grijshoord ook nog 20 minuten vast. En op de N325 is de vertraging nog 3 kwartier van de Duitse grens naar knooppunt Velperbroek tussen Lent en Presikhaaf. Op de N784 staat nog file van Arnhem naar Terlet bij Velp. 20 minuten oponthoud heb je daar. En op de N225 van Oosterbeek naar Rhenen sta je voor de A50 nog 20 minuten vast. Het staat daar vast vanaf Wolfezen. Verder is het druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Stroem moet je rekening houden met 25 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Earcatcher. Charlie Gier. Jennifer. Roulette FM Earcatcher.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Het vakantiefestival komt er weer aan.
3: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
8: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
9: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. 2 Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv, heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat nog steeds op veel wegen in de file, maar het drukste moment van de spits is wel geweest. Op de A1 heb je nog een kwartier vertraging. Van Amsterdam naar Amersfoort bij Naarden. En van Apeldoorn naar Amsterdam op de A1 sta je nog 20 minuten vast tussen Stroe en Hoevelaken. Het is ook nog steeds druk rond Arnhem. Op de A12 vanuit Duitsland heb je 20 minuten oponthoud. Net als op de A50 van Os naar Arnhem voor knooppunt Grijshoort staat file vanaf knooppunt Ewijk. Op de N304 van Ede naar Apeldoorn sta je tussen Wekerom en Otterlo een kwartier in de file. Net als op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek voor de aansluiting met de A50. En op de N325 van de Duitse grens naar knooppunt Velperbroek is het druk tussen Lent en Westervoort. Daar is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
14: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechter bepaald. Twee Syriërs hadden een zaak aangespannen omdat hun aanvraag op basis van de nieuwe regels was afgewezen, terwijl de aanvraag van voor die tijd is. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar. Het weer. Vanavond en vannacht droog, minimaal rond 10 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker korter. Op de A1 is het nog druk, van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, daar sta je 20 minuten vast. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens heb je bij Zevenaar 10 minuten oponthoud. Op de A50 van Os naar Arnhem is een ongeluk gebeurd op de parallelbaan. Tussen de knooppunten Ewijk en Valburg staat nu 3 kilometer file en daar is 1 rijstrook dicht. En het is nog druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort. Daar ben je nog een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
5: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
6: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
7: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
11: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
10: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files van de avondspits zijn opgelost. Alleen op de A1 rijdt het nog langzaam. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.
15: Roulette FM.
16: Blik op het weekend.
14: Weekend met Ruben Kool.

0: 11 minuten over 7, 2 oktober 2026. We zitten al in oktober, het gaat het hard met show 143. Gewoon blik op het weekend en ik wil gelijk even met de deur in huis vallen. Ik reis namelijk nu voor een maandje ongeveer elke dag met de trein van Bilthoven naar Amsterdam Sloterdijk. En nu is het zo dat ik het echt elke treinrit, maar dan ook echt elke treinrit, veel te warm vind in een trein. Ik heb vanmiddag ook even wat rondgekeken op internet. En ik kan je zeggen, ik ben niet de enige. Dat kan ik wel concluderen. Rick bijvoorbeeld, die reist ook elke dag met de trein. En het voelt alsof het 30 graden in die trein is. Mijn eigen zusje Fleur, die vindt het ook altijd bijzonder benauwd in de trein. En het is grappig, die heeft hetzelfde. Die zit ook in Sloterdijk, die studeert daar. En die heeft ook altijd benauwd. En ook Dave, die vindt dat je beter de auto kan pakken, omdat het vaak te warm is in een trein. En nu ben ik toch even benieuwd geworden. Waarom is het nou zo warm in die trein? En hoe werkt dan die airco daar? Ik heb even contact gezocht met iemand van de NS. En ja, ik weet er nu iets meer over. Joost, ga jij vaak met de trein of niet?
1: Nou, ik kom net nog uit de trein.
0: Dat is toevallig. Net de trein. Had je toen warm of niet?
1: Nou, ik had vooral warm daarna, want ik moest mijn studio rennen om op tijd te komen.
0: Ja, je bent helemaal natuurlijk lopend gekomen.
1: Ja, vanaf de studio naar... Maar goed, welkom in de wereld van de treinreiziger, wil ik zeggen, Ruben. Want daar horen wat ongemakken bij.
0: Ja, nou, ik reis al nu 1,5 jaar met de trein ook naar mijn studie toe, naar Hilversum. Dat is nog prima te doen, Hilversum. Zo, het is allemaal gezeik met overstappen op Hilversum Centraal. Als je die, ja, dat is allemaal weer, loopt allemaal net niet maar naar elkaar op.
1: Het is de grote Ruben rant vanavond, of niet?
0: Ja.
1: Ik merk het.
0: Ja. Ja, nou goed. Ik heb iemand dus met de NS heb ik even gesproken. Ik heb urenlang gebeld. De hele middag ben ik ermee bezig geweest. Uiteindelijk wel één iemand te pakken gehad. Die kon vanavond niet op de radio. Maar ik heb wel wat informatie van hem gekregen. Dus ik weet er nu iets meer over. En dat ga ik je zo meteen vertellen. Jongens, het is begonnen. Blik op het weekend.

Zijn Lush Life uit 2015. Stuur jouw keuze deze kant op via 06. Het is ook moeilijke zinnen. 06 16 14 36.

0: De Frank Boeien Groep en Zwart-Wit.
1: Ruben Guy.
0: Ja, ik had het net over dat ik het altijd zo warm vind in een trein. Ik heb vanmiddag na uren bellen, heb ik iemand gevonden die mij daar meer over kon vertellen. Wat eruit kwam is het volgende. De treinen hebben namelijk een geavanceerd klimaatsysteem dat zowel warme als koude lucht blaast. Een beetje zoals ook in auto's ziet. Nieuwere treinen, zoals de nieuwste Intercities, die gebruiken soms ook warmtepompen voor zowel verwarming als koeling, wat energiezuiniger is. Belangrijk is om te weten, het is eigenlijk een automatische regeling, heb ik me laten vertellen. Het systeem werkt volledig automatisch op basis van verschillende factoren. Bijvoorbeeld de temperatuur binnen in de coupé, de temperatuur buiten de trein en de luchtvochtigheid in een trein. En dit verschilt dus ook per coupé. Omdat elke coupé of rijtuig, hoe het ook wil noemen, vaak een eigen klimaatsysteem heeft, kan de temperatuur in verschillende delen van de trein dan ook verschillen. Dat kan natuurlijk ook gewoon komen doordat de deuren constant open gaan en er veel mensen in een kleine ruimte zijn. Want ja, mensen geven natuurlijk gewoon warmte af. Hoe logisch dat klinkt. Dus het heeft echt allemaal met die factoren te maken. En dan gaat het systeem kijken, oké, deze temperatuur is perfect voor dat hele ding. Dus veel machinisten of conducteurs krijgen ook de vraag, kan je het kouder zetten of in de winter warmer zetten? Kan bijvoorbeeld ook. Maar dat kunnen ze dus niet. Het is volledig een automatisch systeem.
2: Maar vroeger kon dat dan wel, of niet?
0: Vroeger.
2: Dan was het koud was buiten, gooiden ze hem gewoon de verwarming aan. Als het warm was, dan zetten ze hem uit.
0: Ja, in principe wel. En nu hebben ze dat systeem dan, waardoor het allemaal automatisch gaat. Het scheelt heel veel werk voor de conducteur en de machinist. Die hoeven natuurlijk niet allemaal meer te regelen. Het scheelt heel veel.
2: Ja.
0: Maar ja, het kan dus nu niet meer aangepast worden. Want het heeft echt door het systeem. Wel had ik een tip gekregen. Als je bijvoorbeeld in de ene coupé het heel warm hebt, dan kan je bijvoorbeeld dus naar de andere coupé lopen. Want daar kan het dus minder warm zijn als je het heel warm hebt. En als het heel koud, dan moet je dus naar een ander stukje van de trein lopen.
2: Ja, ik weet precies. Ik denk dat als je het koud hebt, dan kun je beter naar de tweede klas. Als je het warm hebt, kun je beter naar de eerste klas. Minder mensen.
0: Dat is ook zeker een hele, ja, dat is een hele goeie.
2: Gewoon even je kaartje upgraden naar de eerste klas.
0: Ja, nou, dat werkt in principe ook. Nog één ding wat ik wel moest vertellen, anders mocht ik het niet uitzenden.
2: Ja, dat is heel grappig. Dan zou ik het zeker niet vertellen. Woordvoerders, dus moet je niet laten vertellen wat je moet doen.
0: Nee, dat is waar. Maar zo, ik ben ook de lulligste niet, dat wil ik dan ook zeggen. De nieuwere treinen, daar hebben ze het probleem verholpen.
2: Oké.
0: Dus in de nieuwste Intercities en in de treinen die nog ontwikkeld gaan worden, is het probleem een stuk minder geworden.
2: Gelukkig maar.
0: Dus eigenlijk, in de toekomst wordt het alleen maar beter, de temperatuur in de trein. Dat kan ik er dus uit op maken.
2: Kan jij niet meer zeiken over de warmte in de trein?
0: Nee, daar ga ik weer wat anders zeiken.

0: Sarah Larsson en Midnight Sun.
1: Ik vind het altijd bijzonder, Joost. Heb je dat eens dat filmpje op TikTok voorbij zien komen van Sarah Larsson? Toevallig of ergens? Die stem, hoe ze dat doet met die uithaal in dit nummer?
2: Nee, geen idee. Maar ik zit er niet op TikTok.
1: Ja, oké. Dat helpt dan. Ja, dat helpt. Dan heb je niet
2: Sorry, man.
1: Maar die uithaal, wat ze doet met haar stem, is ongelooflijk. Dat is toch niet normaal?
2: Ja, heel bijzonder. Maar zit er niet iets van autotune overheen? Ik denk het wel.
1: Nee, bijna niet. Bijna
2: niet.
1: Ik kan het filmpje wel even opzoeken zo meteen.
2: Je hebt de rauwe versie gehoord en het was echt...
1: Het was compleet hetzelfde.
2: Wauw.
1: Ja, het is echt bizar.
2: Impressive.
1: Doe maar na.
3: Met de FM Regio Nieuws.
4: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers COA heeft een vergunning aangevraagd om het pand aan de Professor Bronkhorstlaan in Bilthoven geschikt te maken voor noodopvang. Deze aanvraag staat los van het plan voor de vestiging van een regulier asielzoekerscentrum. Omdat de noodopvang niet past binnen de bestaande regels van het omgevingsplan, is een vergunning voor een zogenoemde buitenplanse omgevingsactiviteit nodig. De gemeente beoordeelt de aanvragen op zaken als verkeer, leefbaarheid, veiligheid, natuur en andere gevolgen voor de omgeving. De Bild benadrukt dat zij tegelijkertijd op verzoek van de Raad aan de randvoorwaarden en wegingscriteria voor noodopvanglocaties werkt. De beoogde locatie in Bilthoven zal daarom ook in de Raad getoetst worden voordat er een besluit genomen wordt voor de vestiging van 140 asielzoekers. De gemeente Wijk bij Duurstede geeft de trouwstoelen van het oude stadhuis aan de markt gratis weg aan de inwoners. Op deze stoelen werd jarenlang het ja-woord gegeven. Het oude stadhuis is vorig jaar heropend na een lange renovatie. Daarbij zijn de oude trouwstoelen vervangen. Deze worden nu dus weggegeven. Inwoners die er een mooie bestemming voor hebben, mogen de trouwstoelen volgende week woensdag komen halen. Hiervoor geldt wie het eerst komt, die het eerst maalt. Hoe kunnen fietsroutes zo worden ingericht dat zij niet alleen veilig zijn, maar ook bijdragen aan gezondheid en welbevinden? Met die vraag is een nieuw onderzoeksproject binnen de provincie Utrecht gestart, uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. De provincie zet sterk in op de fiets als duurzaam en gezond vervoermiddel. Toch worden fietsroutes niet door iedereen als even veilig ervaren. Met name vrouwen en meisjes voelen zich soms onveilig, bijvoorbeeld in fiets- en voetgangerstunnels. Ook blijkt dat veel mensen vermijden om in het donker te fietsen vanwege gevoelens van onveiligheid. Het onderzoeksproject richt zich op doorfietsroutes en andere belangrijke fietsverbindingen. Daarnaast wordt gekeken hoe de inrichting van de omgeving kan bijdragen aan meer fietsgebruik, veiligheid en mentale gezondheid.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk op omroepzout.nl.
1: Zometeen nieuwe muziek van Suzanne Freek.

0: Avicii en Addicted to You.
1: Psst, het is vrijdag. New Music Friday.
0: En dat betekent dat afgelopen nacht 12 uur weer een groot aantal nieuwe nummers zijn uitgebracht. In deze update hou ik je op de hoogte van wat er allemaal nieuw is en die je zeker eens moet gaan beluisteren. En deze week in de update, nieuwe muziek van Suzanne Freek, Pijnstiller.

allernieuwste van Suzanne Freek, een pijnstiller. En zometeen de uitslag van het spelletje Oud en Nieuw. De keuze voor vandaag zijn Hans de Boy en Annabel. Of Zara Larsson en Lush Life. Laatste kans om te stemmen via 06 16 14 36 80. Stuur deze kant op via een tekst of spraakbericht. De keuze is aan jou. Zometeen het antwoord. Eerst Oasis.

0: Oasis en Wonderwall op de vrijdagavond, Roulette FM. Maar de tijd is voor de uitslag van het spelletje Oud en Nieuw. Voor deze week waren de keuzes Hans de Boye, Annabel uit 1983 en Sarah Larsson, Lush Life uit 2015, de nieuwe plaat. En één winnaar kan er uitkomen. Een aantal appjes zijn er binnengekomen, waaronder deze. Hoi, ik luister naar Blik op het Weekend. Doe maar A. En ook nog een audio-appje.
1: Ik kies voor Annabel, de oude plaat.
0: En dat betekent dat de meerderheid gaat voor de oude plaat, ofwel Hans de Boye en Annabel.
2: Iemand zei, dit is Annabel. Ze moet nog naar het station.

Charlie Gier. Jennifer. Roulette FM Earcatcher.

0: Eercatcher van deze week. Charlie Cheer en Jennifer. Morgenochtend rond 11:15 een nieuwe Eercatcher.
1: Ja, en twee weken geleden waren we op zender samen. En toen vertelde jij aan het einde van de uitzending dat jij nog eventjes naar de kunstmarkt De Beeld ging.
0: Ja, dat kan kloppen, ja. Ja, dat kan kloppen.
1: En toen, ik dacht dat wordt een hartstikke leuke avond. En jij hebt nog mensen opgeroepen om daarheen te komen.
0: Ja.
1: En, maar ik wist niet dat je daar de boel kort en klein ging slaan. Wat is daar gebeurd, man?
0: Nou ja, nee, ik ging inderdaad naar de kunstmarkt. En ik wilde daar heel lang al heen. Dat vertelde ik twee weken geleden, vertelde ik het ook. Ik heb het elke keer net misgelopen. En dit jaar wist ik, oké, het is dit weekend. Ik ga erheen.
1: Ja, je had echt je gericht van, deze keer ga ik het niet missen.
0: En ik had er zin in, hè. Ik had er echt heel veel zin in.
1: Ja, dat begreep ik, ja.
0: Ja, het is echt, ik keek er gewoon echt heel erg naar uit.
1: Jij stuiterde hier de studio uit.
0: Ja, ik ging ook meteen weg. Ik ging meteen een vriend ophalen. Ik was ook met de auto hier naartoe gekomen. Dat is echt heel erg eigenlijk. Om die vriend van het station op te halen. Bij mij thuis kon hij dan zijn spullen droppen. En vanaf mijn huis zouden we dan met z'n tweeën met de fiets daarheen gaan.
1: Ja.
0: Is ook gelukt.
1: Mooie tijden, ja.
0: Ja, het is ook gelukt. Ik denk dat ik daar, de show eindigt om 9:00. Ik denk dat ik daar iets voor 10:00 kwam ik daar aan met hem.
1: Nou, heb je opgeschoten.
0: Ik best netjes gedaan.
1: Ja.
0: En ik kwam daar aan en op een gegeven moment zag ik allemaal mensen daar staan voor de ingang. Dus wij dachten, zin in, het moment is hier. Het zag heel gezellig uit, allemaal lampjes en zo, heel leuk.
1: Ja, jij dacht, let's go.
0: Ik dacht, let's go, hartstikke leuk, we gaan het zien. Ik heb geen idee wat het is, ik ben er nooit geweest, ik heb er nog nooit iets van gehoord. Dus we gaan even kijken. Werd ik tegengehouden door al die beveiligers. En toen dacht ik, dit gaat me niet gebeuren.
1: Ja, die beveiligers wegduwen.
0: Ik kwam dat hele terrein niet eens op. Het was een Van Boetslaagpark. Ik kwam dat terrein niet eens op.
1: Maar je hoofd stond hen niet aan of zo? Wat was het probleem?
0: Vijf minuten later, toen kwamen er ineens, zonder overdrijving, echt 12 politieauto's om die rotonde voort. Ja, ruim.
1: Ruim 12.
0: Ja, okay. ik denk het wel.
1: Die stonden allemaal naar het Van Boetslaarpark.
0: Ja, die stonden om die rotonde heen bij de ingang van het Van Boetslaarpark. Politiehond heb ik gezien en van alles en nog wat. En iedereen die dat hele terrein moest verlaten.
1: Ja.
0: En ik wilde naar binnen.
1: Mooie boel.
0: Ja, maar ik kon dus niet naar binnen. wat een verschrikking. Het was echt verschrikkelijk. Ik heb
1: uitgekeken.
0: Ik had echt uitgekeken naar die dag, naar die avond. Ja. Het was eindelijk zover. Kwam ik het terrein niet op. Nou, wat bleek? Ik kwam al mensen daar tegen. Dus ik vroeg wel, die waren al het terrein op geweest. Die kwamen van het terrein af. En ik zei, wat is er nou aan de hand? Er zijn blijkbaar dus vechtpartijen geweest. Er is een wat jonger meisje in elkaar geslagen door een grote groep jongens. En daardoor heeft de veiligheid kon niet gewaarborgd worden. Ik heb die filmpjes gezien, helaas. De veiligheid die kon gewoon niet meer gegarandeerd worden daar. Dus de politie heeft besloten om ontruimen het hele gebied.
1: Ja, jij zei, jij was daar rond 10:00.
0: Ja, klopt.
1: En inderdaad, volgens de officiële lezing van de politie, de situatie was onhoudbaar rond 10:30. Toen hebben ze de hele boel leeg.
0: Nou, dat kan wel kloppen. Ik denk dat ik daar een kwartiertje, 20 minuten heb gestaan. Voordat het echt helemaal losbarst en het gewoon iedereen weggestuurd werd.
1: Ja.
0: Kan me kloppen.
1: Ja, wel zonde voor de mensen die daar kwamen om natuurlijk, zoals jij, leuke tijd te hebben. Het zou eigenlijk tot middernacht duren natuurlijk.
0: Het zou inderdaad tot middernacht duren. Dus ik dacht, als ik om 10:00 een beetje aankom, dan zou dat fantastisch zijn. En dat zou geweldig zijn. Maar dat ging toch even anders, ja.
1: Ja, ik vind dat toch een beetje zonde. Je verstiert het voor iedereen. Zaterdagavond is het uiteindelijk wel rustig verlopen.
0: Ja, ik wou net zeggen, het was op vrijdag en zaterdagavond. En zaterdagavond, toen had ik een verjaardag, dus ik kon sowieso niet.
1: Ach.
0: Maar toen verliep het wel gewoon goed.
1: Gelukkig maar.
0: Ja, ik vind het dan toch jammer. Het had voor mij, als het dan zo is, andersom geweest. Maar eigenlijk best is gewoon niet en gewoon veilig en gewoon leuk voor iedereen.
1: Ja, volgend jaar.
0: Volgend jaar. Ik ben er. Maar houd alsjeblieft gezellig, zodat ik er eindelijk heen kan. Niemand.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemenenco.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemenenco.nl. Riemenenco.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
7: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
11: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in het plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
10: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
12: Vanuit de Bild is dit
13: Roulette FM.
12: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.

0: en Leila.
1: Vrijdagavond, even na 8 uur. Dit is het nieuwsoverzicht.
2: Ruben Kaai.
3: De 12-jarige Saar Beuzel is gisteren geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester van de gemeente De Bilt. Ze neemt een stokje over van Felien Bai. Ik wil samen met kinderen en volwassenen uit de gemeente in gesprek gaan en onderzoeken of elk kind volledig mee kan doen in onze gemeente. Dat zei Saar tijdens haar speech. Het komende schooljaar vertegenwoordigt Saar de stem van kinderen in de gemeente De Bilt. Ze wil vooral de verbinding zoeken. Ik doe graag mee aan activiteiten in en rondom De Bilt. Zo loop ik de avondvierdaagse samen met mijn klasgenoten en sta ik op het kleedjesmarkt met Koningsdag. Ik vraag me af of iedereen fijn kan sporten, buiten spelen en aan activiteiten deel kan nemen. Al dus onze nieuwe kinderburgemeester Saar. Dan krijg je van mij nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een temperatuur van zo'n 10 graden. Morgen dan blijft de bewolking en het is een maximum temperatuur van 20 graden. Zometeen Rubens onderzoeksredactie. En daar heb ik het over iets wat in oktober heel erg vol is, namelijk de kastanjes. Het is in oktober ruim kastanjetijd.

0: Roulette FM, Everything But The Girl and Missing. Ja, het is op dit moment oktober. Dat betekent dat het kastanjetijd is. Sommige kastanjes kun je eten, maar sommige ook niet. Welke dat zijn en waarom, dat heb ik voor je uitgezocht. En daarom is het tijd voor...
1: Rubens Onderzoeksredactie.
0: Ja, er zijn twee bekende soorten kastanjes in Nederland. De tamme kastanje en de wilde kastanje. Ze lijken op elkaar, maar toch zijn ze erg verschillend. Beginnend met een tamme kastanje, die kun je wel eten. Deze kastanje smaakt lekker zoet en wordt gezien als toch wel een lekkere snack. Je kunt hem bijvoorbeeld bakken, poffen of gebruiken om puree van te maken. Ze zijn zelfs best gezond, die tamme kastanjes. Ze bevatten namelijk weinig vet en juist veel koolhydraten.
2: Heb je zo ooit gegeten, tamme kastanjes?
0: Nee. En dat wil ik ook niet doen, denk ik.
2: Hoezo niet?
0: Nee, ik weet niet.
2: Ik hoor allemaal voordelen.
0: Ja, ja. Zou ik wel kunnen gebruiken. Nee, ik zou het niet zo snel eten, nee.
2: Trek je niet, nee.
0: Nee, ik weet niet. Ik heb niet het idee dat ik het heel lekker ga vinden.
2: Ja, maar je hebt het nooit geprobeerd.
0: Je weet maar nooit. Misschien dat ik het ooit een keer moet gaan proberen.
2: Ja, misschien hebben mensen die luisteren nog tips voor hoe je lekker tamme kastanjes klaar kan maken. Of kan poffen.
0: Stuur het deze kant op 06 16 14 36 80.
2: Heel goed.
0: Maar naast tamme kastanjes heb je ook wilde kastanjes. En die kun je beter niet eten. Deze kastanje smaakt erg bitter en is licht giftig.
2: Licht giftig?
0: Ja. Weet je hoe ze hier zijn achtergekomen?
2: Omdat ze hebben gegeten.
0: Ja, tijdens de Eerste Wereldoorlog probeerden ze mensen in Engeland wilde kastanjes te eten. En toen zijn ze erachter gekomen, dit is niet best spul.
2: Daar werden ze ziek van.
0: Ja, daar werden ze heel ziek van, ja. Dat komt door het stofje acin. En dat is een giftig stofje. Hoe je ze kan herkennen. Een tamme kastanje heeft aan de bovenkant een klein puntje. En die stekels van de kastanje zitten dichter bij elkaar en zijn dunner. Een wilde kastanje is meestal helemaal rond. Dus er zit niet echt een bepaald vormpje in. En mocht je toch een kastanje willen eten, heb ik nog een slim trucje om te kijken of hij nog goed is.
2: Oké.
0: Je kan namelijk de kastanje in een kom met water leggen. Een kastanje die blijft drijven, die is waarschijnlijk uitgedroogd of van binnen opgegeten door insecten. Dus blijft hij drijven, dan moet je hem niet eten. Als hij naar de bodem zinkt, dan is hij goed en kun je hem dus wel eten.
2: Het is net als met eieren.
0: Het is eigenlijk inderdaad hetzelfde met eieren.
2: Kastanjes zijn gewoon een soort eieren aan een boom.
0: Kastanjes zijn eigenlijk eieren aan een boom. Eieren zijn ook gezond en een kastanje dus ook.
2: Wauw. Wat een heerlijk herfstfeitje weer hier vanavond op Roulette FM.
0: Fantastisch. Wil je nog een extra feitje weten?
2: Kom maar op.
0: De wilde kastanjes, die worden ook wel paardenkastanjes genoemd.
2: Paardenkastanjes?
0: Paardenkastanjes.
2: Oké.
0: Weet je waarom?
2: Nee.
0: Die worden soms gebruikt als medicijn voor paarden.
2: Maar voor paarden zijn ze dan niet giftig?
0: Nee. Nee, dus daar werken ze juist goed.
2: Wauw.
0: Bizar, hè?
1: Rubens Onderzoek.

0: Roulette FM, Lost Frequencies en Live It All. En zometeen dan is het tijd voor hoeveel procent van de mensen. Dan stel ik een vraag, iets van hoeveel procent van de mensen iets doen. Dan vraag ik jou een percentage. En dan kijk ik zometeen welk percentage dat ook is. Dus hoeveel procent van de mensen datgene doen. Nu is het moment dat ik het ga vertellen. Wat de hoeveel procent van de mensen van deze week is.
1: Verlos ons.
0: Het is namelijk hoeveel procent van de mensen is linkshandig.
1: Oeh. Dat is hoe.
0: En dan gaat het echt over Nederlanders. Dus hoeveel procent van de mensen in Nederland is linkshandig?
1: Ja, ik weet dat er zijn veel meer rechtshandigen dan linkshandigen. Maar het percentage moet we over nadenken.
0: 06 16 14 36 80. Dat is het WhatsApp-nummer waar je elkaar naar kan appen. Vind je een tekst- of spraakbericht? Spraakbericht vind ik ook heel leuk. En dan laat me weten hoeveel procent van de mensen volgens jou linkshandig is in Nederland.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Utrechtse Heuvelrug gaat mogelijk meedoen aan een regionale samenwerking van gemeente, waterschappen, de provincie en omgevingsdienst om schadelijke stoffen in het water terug te dringen. Hiervoor gaat het college de overeenkomst grip op indirecte lozingen onder voorbehoud ondertekenen. Met de gezamenlijke aanpak willen de betrokken partijen verontreinigingen zoveel mogelijk bij de bron voorkomen. Het gaat hierbij om vergunningsverlening, toezicht en handhaving. Ook worden bedrijven gestimuleerd zelf maatregelen te nemen om vervuiling te voorkomen. Op deze manier wordt er bijgedragen aan schoner water en een gezonde leefomgeving. De ondertekening is onder voorbehoud omdat de gemeenteraad in november nog een besluit moet nemen over de nieuwe begroting. Daarin wordt het benodigde structurele budget voor toezicht en handhaving meegenomen. Provinciaal gedeputeerde Van Schie gaat met gemeenten overleggen over voorrang van huisvesting voor buitenlandse buschauffeurs. Die toezegging deed hij omdat er zorgen zijn over de uitzendbureaus die momenteel voor onderdak zorgen van deze werknemers van Transdev. Transdev is het busbedrijf dat voor UOV diverse buslijnen in de provincie organiseert. Het bedrijf kampt met grote personeelstekorten en lost dat op met de inhuur van internationale chauffeurs. Zij worden door uitzendbureaus geworven en gehuisvest. Transdev heeft zo'n 120 buitenlandse chauffeurs in dienst. Zij komen uit landen als Polen, Spanje, Tsjechië en Griekenland. De angst heerst dat deze werknemers dakloos raken als zij onverwacht ontslagen worden. De gemeente Bunnik organiseert dit seizoen samen met Meer Bomen Nu 3 oogst- en uitdeeldagen. Inwoners en ondernemers kunnen dan een gratis boom of struik ophalen. De eerste oogst- en uitdeeldag staat gepland op woensdag 4 november in Odijk. In de ochtend worden verschillende bomen en struiken geoogst en in de middag staan ze dan klaar om te worden opgehaald. Meer Bomen Nu zoekt voor deze dagen ook vrijwilligers die willen helpen met het oogsten en uitdelen van de bomen en struiken. Er is daarbij geen kennis van groen nodig. Enthousiasme is genoeg.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
2: Verkeersinformatie, kijkend naar de weg in deze regio kan ik eigenlijk heel kort over zijn, want files staan niet en flitsen ook niet.
0: Nieuw. Morgan Wallen. Last thing you need.

0: Hoeveel procent van de mensen elke week een nieuwe? Aan jou dan de vraag, hoeveel procent van de mensen datgene doen? Ik maakte net hoeveel procent van de mensen voor deze week bekend. Namelijk, hoeveel procent van de Nederlanders is linkshandig? Toen zei jij al, Joost.
1: Dat zijn er niet zo heel veel, volgens mij.
0: Dat zijn er niet zo heel veel. Je zit zeker in de goede richting.
1: Moet ik nog een...
0: Heb je een percentage?
1: Ja, moet ik nog een getal gooien.
0: Dat is het spelletje.
1: Wat is er binnengekomen? Vertel even, neem ons even mee door wat
0: andere mensen zeggen. Er zijn best wel veel dingen binnengekomen. Ik heb hier 6%. Ik vind dat best wel een redelijk getal, 6%. Ik heb iets lager nog, 2%.
1: Wauw.
0: Dat is wel heel weinig, zeg ik.
1: Ja, ik zat een beetje met 15%.
0: Nou, ik heb in ieder geval die kop net binnen, 16% zicht.
1: Oké, nou, dan gaan we eens kijken.
0: Nou, dat is al heel wat.
1: Zitten we in de buurt?
0: Het zit eigenlijk best wel in de buurt. Want het goede antwoord is namelijk dat 10% van de Nederlanders linkshandig is. Heeft het CBS allemaal uitgeplozen. Dat komt neer op 1,2 miljoen mensen.
1: Ja, dat is toch wel best veel. Maar als je het in verhouding ziet...
0: Ja, en weet je wat dus ook grappig is? Hebben ze ook onderzocht. Er zijn meer mannen die linkshandig zijn dan vrouwen.
1: Zit hier ook iets van een wetenschap achter? Waarom dit zo is?
0: Nee, eigenlijk niet. Dit is gewoon... Ik denk volgens mij dat... tenminste, toen ik dit onderzoek gedaan heb, was het niet dat het echt een heel duidelijk onderzoek achter zat. Kijk, vroeger hadden we natuurlijk veel meer rechtshandig dan linkshandig. Maar dat heeft met de geschiedenis allemaal te maken. Dat je rechtshandig moest zijn en dat je niet linkshandig mocht zijn. Inmiddels is dat zeker niet meer zo.
1: Ja, het is even snel Google hoor, maar het heeft blijkbaar te maken met, onder andere te maken met genen en dergelijke.
0: Ja, oké.
1: Dus dat is wat ik hier lees.
0: Dat klinkt even op snel. Zich ook wel logisch, als je ouders het wel hebben, als een van de weinigen, dan heb jij het dus ook. Als een van de weinigen, dan zouden we inderdaad wel kunnen kloppen. Ben jij links of rechtshandig, Joost?
1: Rechtshandig. Ja, dus ik hoor bij de 90% die, ik hoor bij de massa.
0: Ja, ik niet anders. Ja, nee. ik ben ook rechtshandig geboren. Volgens mij mijn ouders zijn ook rechtshandig.
1: Ja.
0: En voor zover ik weet is iedereen rechtshandig die ik ken.
1: Ik ga hier nog eens even induiken, want ik vind het toch wel interessant om te weten komen hoe dat nou om zit.
0: Moet je doen. Weet je wat ik net zei? Ik zei toen ik net geboren was.
1: Ja.
0: Toen was ik heel jong.
1: Het viel me niet eens op.
0: Toen was ik heel jong.
1: Toen je net geboren was.

0: Jack en Dancing on Dangerous.
1: Pim-pam-pet.
2: Muziekeditie.
0: Het spelletje Pim-pam-pet muziekeditie, dat spelen we elke vrijdagavond. En het is eigenlijk heel simpel. Ik draai aan het Pim-pam-pet rad, daar komt een letter uit. En dat is dan de beginletter van de artiest die ik ga draaien. En het rad heeft er ongelooflijk veel zin in. Net zoals ik.
3: Ik hoor het.
0: Ik vind het wel een spannend moment dit. Weet
3: ja.
0: Het?
3: Ja. Wat gaat het worden?
0: Ja, hoogwaardige gesprekken dit. Het is geworden de letter R. Nou, stop toepasselijk. Letter R.
3: De letter R.
0: Van?
3: Ik weet niet, ja.
0: Nou, van Ruben natuurlijk.
3: Ja, ik heb geen...
0: Ja.
3: Ik dacht, deze ga ik je niet geven.
0: Nee, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Heb jij een leuke artiest met de letter R?
3: Nee, ik...
0: Niet!
3: Jij wel.
0: Ik wel.

0: Roulette FM, Alice DJ en Will I Ever. Pim Pam Pet. Muziekeditie. En we zijn terug bij het spelletje Pim Pam Pet Muziekeditie. Waar ik net had gevraagd aan mensen via de appbox. Dat ik heel graag Reinbeer wil draaien.
1: Ja.
0: En nu is het zo. Wat hebben wij toch fantastische luisteraars. Ik heb appjes binnengekregen. Ray en Beer.
1: Wauw, mensen gunnen het jou vanavond.
0: Nou ja, ik ben vereerd. Aan degene die deze appje... Ik heb twee appjes binnengekregen die Ray en Beer hebben gezegd.
1: Ja.
0: Grote dank. Ik heb namelijk... Dit nummer heb ik gehoord. Ze waren... Ik heb ze ontmoet. Ik heb gesproken. Leuke gasten. Het is een act. Ze zijn niet echt zo. Dus mochten ze denken... Wat rare vogels. Ze zijn niet echt zo. Maar ik vind het wel fantastisch. En ik wil het toch even gezegd hebben. Het is namelijk het nummer van hun. En het heet Glibberen.
2: Maar ik hou van je, schat. En ik heb altijd...
0: En het gaat over vreemd gaan.
1: Wauw.
0: En ik vind het fantastisch.

0: De nieuwste van Reem Weer. Glibberen. Ja, ik moet toch even... Ik wil één ding zeggen. Ik vind het een hele lekkere hit.
1: Ja.
0: En moet je eens goed luisteren. Deze tekst is ook heel goed gebouwd. Is geproduceerd door Antoon. En de tekst... Die is best wel sterk. Ik sprak de plugger. En die zei, moet je maar eens luisteren naar de tekst. Heb ik gedaan. Dus op een gegeven moment zegt ze zingen ze... Ze zegt, krijgt de kleren en gooit ze vervolgens uit het raam. Daar moet je even over nadenken. Ah. Dat is, ik vind het echt een hele mooie zin. Ruben Guy. Vind jij niet?
2: Ja, het is heel poëtisch.
0: Nou, dat wel. Poëtisch is het zeker.
2: Ja, ja. Maar ik zou dit niet één vriendin laten horen... Een nummer over vriend gaan, dat je dat zo ongelooflijk leuk vindt. Die gaat vragen stellen, denk ik.
0: Ja, maar gelukkig heb ik geen vriendin. Hey, dat scheelt weer.
2: Hey, dat scheelt weer, man.
0: Dat scheelt weer. Joost, jij bent hier met een grote reep.
2: Ja.
0: Jij wilt namelijk een beetje de techniek onder controle krijgen.
2: Ja, klopt.
0: Kijk, je kan natuurlijk heel veel kijken.
2: Ja.
0: Maar je kan het ook doen.
2: Ja, klopt.
0: Ik heb wat bedacht. Twee weken geleden zei ik het ook al, volgens mij. Weet je het nog wat ik zei?
2: Ik weet niet meer zeker wat je hebt gezegd. Help me even herinneren.
0: Nou, de laatste 10 minuutjes ga ik lekker daar zitten.
2: Oké. Okay.
0: En dan ga jij het ervaren in de praktijk.
2: Oké, okay, spannend.
0: Dus ik zou eigenlijk zeggen, ik doe mijn koptelefoon af.
2: Ja, zal ik dat alleen doen?
0: En jij gaat hier staan en ik ga daar staan.
2: Kijk of dit goed gaat.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ja, je leert toch maar in de praktijk. Ja, dat vind ik wel. Als je niet in de praktijk gaat, dan werkt het ook niet. En dit is een goede eerste keer.
2: Ik heb wel nu al de betere koptelefoon op.
0: Ja, dat klopt.
2: Dat is lekker in ieder geval.
0: Dat klopt.
2: Even kijken, heb je al een nummer klaargezet voor me?
0: Ja, in het systeem staat gewoon een nummer klaar.
2: Oké. Okay.
0: Je hebt nu een achtergrond muziekje.
2: Ja, klopt.
0: Dat heet in onze mooie taal een bedje.
2: Een bedje, heerlijk.
0: Weet je waarom het zo heet? Je stem ligt er als een... Als je ligt op iets, je stem ligt op een bed eigenlijk.
2: Ja, ja, ja. Is dat waar het vandaan komt?
0: Ja, dat is echt waar.
2: Wauw.
0: Daar komt het vandaan.
2: Wauw. Hoe voelt het voor jou nu trouwens? Want je hebt nu ik kan nu alles...
0: Ja.
2: Ik kan ook jouw microfoon dichtgooien.
0: Dat kan, ja.
2: Lekker rustig.
0: Ja, nou dat zeker. Dat zeker, ja. En ja, dat voelt... ik vind het wel lekker eigenlijk dit. Ik heb mijn begin hier op roulette was ook vanuit deze positie.
2: Ja, als sidekick op zaterdag was dat
0: toch? Zaterdag vroeger bij Julian, ja.
2: Dat zullen de trouwe luisteraars misschien nog wel weten.
0: Nou, dat denk ik wel, ja.
2: Ja. Ik moet een plaatje gaan draaien.
0: Ik zou een plaatje instarten. Ik zou het schuifje die inderdaad omhoog zetten. En dan tegelijkertijd ongeveer dat schuifje naar beneden waar de muziek vandaan komt. Dan heb je 12 seconden om de intro vol te doen. Meteen goed doen, toch?
2: Ja. Nou, dat komt helemaal goed, denk ik. Dit is heel onwennig.
0: Ja, ik zou het geluid iets zachter zetten. Kan je mooi overheen praten.
2: Ja, dat is een goede tip inderdaad.
0: En zou ik hem aankondigen?
2: We gaan naar sneller luisteren. Hier op Roulette FM.
0: Ik was er met mijn hoofd niet bij. En dan de mic's dicht. En dan ben je helemaal klaar.

0: Je luistert naar Roulette FM en je hoorde Snelle met 5 voor 12.
1: Exact. Kijk, zo, kijk, is lekker rustig voor mij. Ik hoef geen eens de plaat meer af te kondigen, want ik sta nog steeds op een andere positie. Voor als je net bent ingeschakeld, Joost, die komt hier de techniek even leren. En ik dacht, hoe kan het nou anders dan in de praktijk het even zelf doen? Daar leer je toch het best van.
0: Lekker in diepte. Ja, heerlijk.
1: Hoe voelt dat nou als je nu even in diepte wordt gegooid, meteen even de laatste 10 minuten vol erop?
0: Nou, heel onwennig. Je had het inderdaad 2 weken geleden, dat herinner ik me nu ook weer. Je had al geroepen van, ik gooi jou nog even op zender de laatste 10 minuten.
1: Ja.
0: Maar dat was ik natuurlijk al lang weer vergeten.
1: Ja, en ik doe dat gewoon.
0: En jij doet dat gewoon inderdaad. Maar ik moet zeggen, ik loop hier al een paar jaar rond en ik heb het heel veel gezien, maar het is... Ik moet zeggen, het is een beetje onwennig om nu hier te staan.
1: Dan moet je het nu zelf doen, ja.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: En de microfoons staan ook niet helemaal lekker tegenover elkaar. Dus je krijgt ook een beetje pijnlijke nek, denk ik. Als je het jouw kant uit moet kijken.
1: Ja, heel erg. Daarom ben ik toch... Eigenlijk ben ik ook blij dat ik het in mijn eentje moet doen.
0: Ja,
1: dan kan ik lekker naar voren kijken. Lekker naar het computertje.
0: Lekker naar de scherm, inderdaad. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat ga je vanavond doen?
1: Ik ga vanavond... Vrienden komen vandaag langs. En we gaan even buiten de tuin in het overkappingje zitten.
0: Lekker. Denk je nog een beetje goede temperatuur is vanavond daarvoor?
1: Ja, denk het wel. Dan is het open haartje aan en dan is het lekker warm.
0: Nou, mooi toch?
1: Moet wel lukken.
0: Ik denk dat ik vanavond bij ga komen van deze laatste 10 minuten.
1: Ja, dat kan ik begrijpen. Dat kan ik begrijpen.
0: En mijn bedje is ook afgelopen van een ellende.
1: Ja, te lang aan het lullen.
0: We gaan, afronden, denk ik. Maar ik vond het hartstikke leuk weer vanavond. Dank.
1: Ik vond het ook leuk.
0: Dank voor het luisteren naar Blik op het Weekend. Misschien wel het beste programma Roulette FM. We sturen je het weekend in met de Passenger van Alex Warren.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
6: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
7: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
10: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral 3 figuren een soort aansturende rol hebben.
9: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. 2 Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
11: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
9: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Vanuit de Bild is dit
13: Roulette FM.
12: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Twente FM Regio Nieuws.
1: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers COA heeft een vergunning aangevraagd om het pand aan de professor Bronkhorstlaan in Bilthoven geschikt te maken voor noodopvang. Deze aanvraag staat los van het plan voor de vestiging van een regulier asielzoekerscentrum. Omdat de noodopvang niet past binnen de bestaande regels van het omgevingsplan, is een vergunning voor een zogenoemde buitenplanse omgevingsactiviteit nodig. De gemeente beoordeelt de aanvragen op zaken als verkeer, leefbaarheid, veiligheid, natuur en andere gevolgen voor de omgeving. De Bild benadrukt dat zij tegelijkertijd op verzoek van de Raad aan de randvoorwaarden en wegingscriteria voor noodopvanglocaties werkt. De beoogde locatie in Bilthoven zal daarom ook in de Raad getoetst worden voordat er een besluit genomen wordt voor de vestiging van 140 asielzoekers. De gemeente Wijk bij Duurstede geeft de trouwstoelen van het oude stadhuis aan de markt gratis weg aan de inwoners. Op deze stoelen werd jarenlang het jawoord gegeven. Het oude stadhuis is vorig jaar heropend na een lange renovatie. Daarbij zijn de oude trouwstoelen vervangen. Deze worden nu dus weggegeven. Inwoners die er een mooie bestemming voor hebben, mogen de trouwstoelen volgende week woensdag komen halen. Hiervoor geldt wie het eerst komt, die het eerst maalt. Hoe kunnen fietsroutes zo worden ingericht dat zij niet alleen veilig zijn, maar ook bijdragen aan gezondheid en welbevinden? Met die vraag is een nieuw onderzoeksproject binnen de provincie Utrecht gestart, uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. De provincie zet sterk in op de fiets als duurzaam en gezond vervoermiddel. Toch worden fietsroutes niet door iedereen als even veilig ervaren. Met name vrouwen en meisjes voelen zich soms onveilig, bijvoorbeeld in fiets- en voetgangerstunnels. Ook blijkt dat veel mensen vermijden om in het donker te fietsen vanwege gevoelens van onveiligheid. Het onderzoeksproject richt zich op doorfietsroutes en andere belangrijke fietsverbindingen. Daarnaast wordt gekeken hoe de inrichting van de omgeving kan bijdragen aan meer fietsgebruik, veiligheid en mentale gezondheid.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
6: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer de Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
9: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
8: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
10: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ah! Oeh, gaat het?
5: Er moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de Bild is dit
10: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit Roulette FM.
0: Straks Goedemorgen Zaterdag. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer. Vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

Earcatcher. Charlie Gier. Jennifer. Roulette FM Earcatcher.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.